0: Ja, hallo, daar vraagt hij mij.
1: Ja, Jonno, waar wint dat dan?
0: Verstoel me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die ga wel bij jou toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Net zo je soms aan wie stellen.
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lokaal niet.
1: Ja, dat is lokaal niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, ik neem maar dat. Hallo.
0: Hallo. Kom op. Kom op, heet hotellet brandvesenet rycker ut till. Denne vecka. Kvar heter hotellet brandvesenet rycker ut till denne vecka. I denne vecka.

0: Ja, hallo, dan vraag ik me.
1: Ja, je nood waar wind uit.
0: Verstoel me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die schaam een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Dus wil je soms aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lokaal niet.
1: Ja, dat is lokaal niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, ik neem maar dat. Hallo.
0: Hallo. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? I denna vecka?